Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: helvetes din yr.
1: I vangre kirmi jungu. Pekko poiti.
2: Naske po.
3: Skip. Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected, I say.
2: Internet, fast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected, I say.
2: Connected na Osso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected na Broco, met TVCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
1: Connected, I say. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. TVCU keeping us in touch.

Yeah, man. Natu Atanga.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

0: Het is 11 uur.
1: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Overspel kan een relatie compleet vernietigen. Bij overspel gaat het om ontrouw in het huwelijk. Je bedriegt je man of je vrouw. Sommige mensen noemen dat uitlopen. De wijze koning Salomo schrijft: het begint misschien onschuldig, maar het zal steeds erger worden. Net als wanneer je een vlam bij de punt van je jas houdt, dan zal je hele jas in brand vliegen. Of wanneer je over gloeiende kolen loopt, dan zullen je voeten helemaal verbranden. Spreuken 6, vers 27 tot 29 uit de Bijbel in gewone taal. Met uitlopen doe je God tekort, je partner tekort en jezelf tekort. En wat is herstel vaak een moeizame weg? Overspel kan een relatie compleet vernietigen. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

Israel, Hot Radio Shalom, and our Omrupers, Nochlang, Erlang, and Osmeren. Ja, luisteraars, ik ben Genesee.

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

Goedemorgen Suriname. Long time no here, maybe no see. Maar ik ben Tasaki Saidubi, de lieve mama van Eliza Saidubi. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

Ham. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. Je kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. Non, mi finger komt facile.

Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

0: Het is 5:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedemorgen, broeders en zusters. Gado na wambungado. Dat is niet gewoon een gezegde. Het is een grote waarheid. Hij heeft ons enorm lief en heeft er reeds alles aan gedaan om ons tot zich te trekken. Indien u de keus nog niet heeft gemaakt om hem te dienen, laat deze kans u niet voorbij gaan. Indien u een go-no-go christen bent, maak de keus om hem volkomen en toegewijd te dienen. Hij wacht op u. We zijn gisteren begonnen met een studie die als titel heeft: Eén ding ontbreekt u. En de subtitel is: Wat bent u bereid los te laten? We zagen gisteren dat Jezus de rijke jongeling vraagt om afstand te doen van zijn bezittingen. Maar dat viel niet in goede aarde. Om de houding van deze jongeman te begrijpen, moeten we eerst de achtergrond van de Joodse cultuur nagaan. Joden zagen rijkdom namelijk als een teken van Gods zegen. Denk aan Abraham, Job, David. Mannen die rijk waren. Als iemand rijk was en de Torah onderhield, werd dat vaak gezien als een bewijs van Gods gunst. Zo dacht deze jongeman ook dat het ging om het doen van goede werken, zoals sommigen van ons nog steeds denken. Ik geef mijn tiende, ik geef een bijdrage, ik doe dit of ik doe dat, dus God gaat me zegenen. Deze jongeman hield de geboden en was rijk. Dus in zijn ogen stond hij er goed voor. Jezus' oproep om alles weg te geven leek dus niet alleen radicaal, maar ook tegenstrijdig met wat hij als goddelijke beloning zag. Hij kon zich niet voorstellen dat Jezus als Jood van hem verwachtte dat hij de zegeningen Gods moest wegdoen. Maar Jezus wist wat hij vroeg en waarom hij het vroeg. Jezus rekent af met de gedachte van goede werken doen die de jongeman en wij vaak ook hebben. Ik moet rijk zijn, ik moet alles hebben en dan ben ik gezegend. Onze zegeningen worden vaak gemeten aan de hand van onze materiële bezittingen. Maar dan zegt Jezus: laat los wat jou vasthoudt en volg mij. Dit is geen transactie, maar een transformatie. En dat vond de jongeling vreemd, want het druisde in tegen alles wat hij kende. De jongeling had veel rijkdommen. En die waren niet zomaar spullen. Ze waren verweven met zijn identiteit, zijn status en zekerheid. Jezus raakte precies datgene aan waar hij het meest aan vastzat. Jezus zei: één ding ontbreekt u. Dat ene ding was niet een extra gebod, maar volledige overgave. Zijn reactie laat zien dat hij zijn rijkdom belangrijker vond dan het volgen van Jezus. Jezus vroeg hem niet alleen om te geven, maar om alles los te laten en hem te volgen. Dat was geen symbolisch gebaar. Het betekende een totaal nieuw leven, zonder de zekerheid van bezit. De jongeling hield zich aan de geboden, maar Jezus liet zien dat ware toewijding verder gaat dan regels. Het gaat om het hart. Waar ligt uw schat? Zijn verdriet toont dat zijn hart nog bij zijn rijkdom lag. Jezus' oproep was niet bedoeld om hem te straffen, maar om hem vrij te maken. Maar vrijheid vraagt vaak loslaten. En dat is meestal het moeilijkste deel van het geloof. Vertrouwen dat wat we opgeven ons iets beters oplevert. Vers 23 zegt, en Jezus rondziende, zeide tot zijn discipelen, hoe moeilijk zullen zij die geld hebben het koninkrijk Gods binnengaan. We zien dat de discipelen schrikken van deze opmerking die Jezus maakt. In Matthäus 19, vers 25 en 26 staat er, toen de discipelen dit hoorden, waren ze zeer verbaasd en zeiden, wie kan dan behouden worden? Jezus keek hen aan en zei, bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Ze zijn geschokt. In hun cultuur werd rijkdom vaak gezien als een teken van Gods zegen. En ze denken bij zichzelf, als zelfs een rijke, vrome jongeling het koninkrijk niet kan binnengaan, wie dan wel? Hun vraag is niet alleen uit verbazing, maar ze hadden zoiets als, is het wel mogelijk voor iemand om gered te worden? En Jezus keert hun denken radicaal om. Niet menselijke inspanning of status bepaalt toegang tot het koninkrijk. Gods genade maakt het mogelijk, zelfs als het voor mensen onmogelijk lijkt. Het koninkrijk is geen beloning voor prestaties, maar een geschenk voor wie zich afhankelijk opstelt. Jezus laat de jongeling zelf ontdekken dat hij misschien wel goed leeft met mensen, maar God niet op de eerste plaats zet. Jezus laat hem zien dat zijn relatie met God nog ontbreekt. Deze reactie van Jezus brengt mij gelijk naar het boek Openbaringen. En wel de brief aan de gemeente te Efeze in hoofdstuk 2. Daar lezen we, ik weet dat je allerlei goede dingen doet. Toch in vers 4 zegt hij, maar ik heb tegen u. Met andere woorden, er is toch iets dat je niet doet. Er is nog iets dat je ontbreekt. Jezus zei aan de jongeling, één ding ontbreekt u. En wat was dat? Je relatie met de Vader. Je hebt je eerste liefde verzaakt. In ons Bijbelgedeelte zegt Jezus aan de jongeling, er is nog iets dat je niet doet. Je onderhoudt inderdaad alle geboden, maar hoe zit het met de eerste liefde? Wat ben je bereid los te laten om mee te volgen? Indien je volmaakt wil zijn, verkoop alles en volg mee. Volmaakt betekent hier niet foutloos leven, maar een leven dat volledig gericht is op God, zonder een hart dat verdeeld is. Het ging er bij Jezus niet om zijn bezittingen, maar het ging bij Jezus erom dat deze jongeman zelf zou opmerken wat er in hem ontbrak. En dat was de bereidheid tot ware discipelschap. Hij ging er prat op dat hij vanaf zijn jeugd zich had gehouden aan de geboden. Maar helaas, hij had de belangrijkste gemist. Heb God lief boven alles en iedereen. Met geheel je ziel, geest, verstand. Ja, met alles wat je dierbaar is. De Bijbel zegt in Matthäus 10, vers 37. Wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waardig. En wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waardig. Jezus legde de vinger op de zere plek. Net als bij de Samaritaanse vrouw. Maar haar reactie was heel anders. De jongeling dacht dat het houden van geboden reeds voldoende was. Maar Jezus liet hem zien dat zijn hart nog verbonden was aan de wereld. Hij miste de kern van het geloof, vertrouwen en overgave. Bij de Samaritaanse vrouw zien we dat Jezus vraag haar pijn en schaamte raakt. Maar ze vlucht niet. Ze laat zich raken. En haar dorst naar waarheid en verlossing wordt zichtbaar. Haar hart is ontvankelijk. En dat maakt haar tenslotte tot een getuige die ervoor kiest om Jezus te volgen. Het is heel mooi om het verschil te ontdekken. De jonge man hield de geboden vanaf zijn jeugd, maar was niet bereid los te laten om Jezus te volgen. De Samaritaanse vrouw daarentegen hield de geboden niet. Ze had verschillende mannen en werd door de gemeenschap misschien gezien als een hoer. Ze werd verstoten. Ze moest zelfs op een tijdstip waarvan ze wist dat niemand daar zou zijn, naar de put gaan om water te halen, omdat ze bang was voor de confrontatie met andere vrouwen. Maar het moment waarop Jezus haar kenbaar maakte wat nog ontbrak, was ze terstond bereid het oude leven achter zich te laten en Jezus te volgen. Wij zien wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. Jezus wist dat de rijkdom van de jongeling een afgod was geworden. Jezus wilde dat hij datgene zou wegdoen dat een afstand tussen hem en God had gecreëerd. Wat is een afgod in uw leven? Wat bent u bereid of niet bereid los te laten? Wat is er in uw leven dat maakt dat God niet dichterbij kan komen? Wanneer de Heer ons vraagt om iets op te geven, weet Hij ook dat het niet altijd gemakkelijk is. Maar Hij weet wel dat het goed voor ons is en dat het mogelijk is. Elke opdracht die Hij ons geeft, zal uiteindelijk uitmonden in ons voordeel. Hij houdt te veel van ons om ons pijn te doen. Hij houdt zoveel van ons dat Hij bereid was in onze plaats te lijden en te sterven, zodat wij vrij uit konden gaan en de hel niet hoeven te smaken, maar het eeuwig leven met Hem mogen ontvangen. De vraag van Jezus is niet alleen voor de jongeling, maar ook voor ons. Wat houdt u nog vast? Wat zou u vreemd vinden als Jezus het van u vroeg? Ik laat deze vragen voor u. Laten we voor onszelf nagaan waar onze prioriteit ligt. De Bijbel zegt, het zal zijn als in de dagen van Noach. Feesten, huwen, ten huwelijk geven. Ons bezighouden met de dingen van de wereld. En terwijl we nog bezig zijn met pietluttige zaken, komt Jezus op de wolken om zijn bruid te halen. Broeders en zusters, we kennen nog de dag, nog de tijd, nog het uur. Wat we het er wel eens over zijn, is dat de komst van de Heere nabij is. De Bijbel zegt dat het zal zijn als de weeën van een zwangere vrouw. Naarmate de tijd nadert, zullen de weeën heftiger en frequenter zijn. Laat het niet zo zijn dat we Jezus missen, omdat we onze eigen dingen willen doen. Laten we bidden. Heere Jezus, U die ons kent tot in het diepst van ons hart. U die ons aankijkt met liefde. Zoals U de rijke jongeling aankeek. Wij komen tot U met onze vragen, onze verlangens, onze gebrokenheid. Wij danken U voor Uw woord, dat niet alleen troost, maar ook uitdaagt, confronteert en uitnodigt. U roept ons niet tot religie, maar tot relatie. Niet tot prestaties, maar tot navolging. Niet tot het behouden van wat we hebben, maar tot het loslaten om U te ontvangen. Heer, wij erkennen dat we vaak lijken op die jongeling. We hebben onze principes, onze overtuigingen, onze bezittingen. Maar diep van binnen weten we, er is nog iets dat ons vasthoudt. Onze zekerheid, onze status, onze controle. Maar U zegt vandaag, één ding ontbreekt U. En dat ene ding is vaak het moeilijkste. Volledige overgave. Heren, help ons om los te laten. Leer ons vertrouwen dat wat we opgeven niet verloren gaat, maar wordt getransformeerd. Dat wat we geven niet verdwijnt, maar vrucht draagt. Dit is wat we u vragen. In Jezus' naam. Amen. Ik ben zuster Richards. Ik ben 7 dagen zitten erop. Indien u contact met me wil maken, kunt u dat doen op het nummer 88 65 68. Ik groet u en zo de Heere wil, tot een volgende keer. Goedemorgen.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. Parbode duikt in haar coververhaal achter de realiteit van drive-by shootings in Suriname. Wie zijn de daders? Wat zijn de patronen? En wat heeft de DNV ermee te maken? Verder, ex-medewerkers vertellen het verhaal achter de crisis bij SLM. Heeft het allemaal nog wel zin? En DNA-voorzitter Michael Adin spreekt in een interview openhartig over zijn carrière, zijn vijanden en de onrust binnen de NDP. In ons themadossier lees je alles over migratie. Van Cubanen en Haitianen in Suriname tot Surinamers in Fiji en Javanen in Coroni. Dit alles en nog veel meer in Parbode Magazine. Voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.
2: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
3: Zranazani, Naskip. Love you.
4: Connected, I love it.
5: Internet, fast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
4: Connected, I love it.
5: Connected na Osso, affordable for you.
4: Yeah, yeah.
5: Connected na Broco, met TNC Business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
4: Connected, I love it. Enjoy affordable connected.
5: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.

Een hele mooie en gezegende ochtend, geliefde Rhapsody Time, Reality Time. Onze thema is de volledige openbaring van Gods liefde. En onze thematekst is 1 Johannes 4, vers 8. Wie niet liefde heeft, wie niet liefde heeft, kent God niet, want God is liefde. Halleluja. Geliefde, verder zegt pastor, veel mensen hebben hun eigen definitie van liefde, omdat het woord liefde al bestond voordat Jezus kwam. Mensen gebruikten het in hun dagelijkse taal. Het werd niet pas bedacht toen Jezus arriveerde. Zelf in de Griekse taal, waar liefde komt van het woord agape, was liefde een bekend woord. De Grieken gebruikten het in hun dagelijkse gesprekken. Dus ze hadden al hun eigen idee van liefde. Maar de Heer Jezus Christus is de ware definitie van Gods liefde. Hij was de zichtbare manifestatie en uitdrukking van Gods liefde toen hij op aarde wandelde. De Bijbel zegt dat God liefde is. Die liefde woonde in menselijke vlees. Halleluja. Lichaam en werd aan ons geopenbaard in de persoon van Jezus. Toen hij op aarde wandelde, was het liefde die wandelde, liefde die sprak, aanraakte en levens veranderde. Toen hij de tempel binnenging en predikte, was hij Gods liefde die predikte. Toen hij de zieken genas, was hij Gods liefde die hen genas. Zelfs toen hij zwepen maakte en de tafels van de geldwisselaars in de tempel omverwierp. Halleluja, was dat Gods liefde in manifestatie. Vergist u niet. Uw menselijke definitie van liefde zal nooit voor God bepalen wat liefde is. Jezus Christus was Gods liefde, die in het vlees tot ons kwam. Johannes 1 vers 14 zegt, en het woord werd vlees en woonde onder ons. En wij zagen zijn heerlijkheid, de heerlijkheid van de enige geboren des Vader, vol van genade en waarheid. Volledig, halleluja, God en volledig mens. Hij belichaamde alles wat liefde is, geliefde. Daarom moet u de Heere Jezus kennen. Om liefde te kennen, om liefde te begrijpen, moet u liefde door hem zien. Hij is de volmaakte en complete openbaring van Gods liefde aan de mensheid. Halleluja. Dus wanneer u denkt aan liefde, praat over liefde, liefde geeft, moet u de liefde van de Heere Jezus zien, lezen, kennen en bewustzijn ervan. Dat is ware liefde, geliefde. We zullen samen bidden. U zegt mij na, lieve Vader, ik dank u dat u uw liefde aan mij heeft geopenbaard in Christus Jezus. Ik wandel in het bewustzijn van uw liefde en breng die tot uitdrukking met mijn wijsheid. Met wijsheid, waarheid en kracht. Mijn leven weerspiegelt de liefde van Christus in actie en brengt genezing, rechtvaardigheid en transformatie in mijn wereld. In Jezus' naam. Amen. Halleluja. Geliefde, wat een geliefde liefde. Halleluja. Wauw. Liefde. Liefde kunt u alleen maar vanuit Christus Jezus zien. En de liefde kunt u ook uitstralen, geven. Niet de liefde van de wereld, nee, maar de liefde van Christus Jezus. De volledige openbaring van Gods liefde. Geliefde, bedankt voor het willen meedoen met de Rhapsody vandaag. En als u de Rhapsody wens opgestuurd te krijgen, dan mag u gerust een bericht sturen met het thema van de dag. Dat is de volledige openbaring van Gods liefde. En u stuurt het naar 864-6446. En wilt u samen met ons de Heer loven en prijzen, bent u van harte welkom. Aan de Ringweg Noord 110. Geliefde, ik ben Michelle Afsindi van Christ Embassy. Ik groet u, ik hou van u. Wees u lief voor uzelf en ook voor een ander.

En wilt u samen met ons de Heer loven en prijzen, bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. Geliefde, ik ben Michelle Afsindi van Christ Embassy. Ik groet u, ik hou van u. Wees lief voor uzelf en ook voor een ander.

is gehaald uit het gezangboek van de Evangelische Broedergemeente, gezang 469, het eerste couplet. Hoe wordt de dag vol zaligheid en vreugdevol ons leven, als ons op Gods genade tijd de zonde wordt vergeven. We richten hart en oog vol dank naar het kruis omhoog, waar Jezus Christus voor ons stierf en het leven door zijn dood verwierf.

Gedurende de dagen van deze week wil ik met u stilstaan bij enkele onderwerpen die zijn gehaald uit het gebed dat Jezus ons leerde, het Onze Vader. En vandaag zullen we van start gaan met de eerste tekst, de eerste regel uit dit gebed. Ik hou u de schriftlezing voor. En de schriftlezing is heel kort. We halen hem uit Matteüs 6, vers 9. De Heer Jezus Christus zegt: bid gij dan aldus, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Laat ons bidden. Vader, dank u wel dat we tot u mogen roepen op deze zondag Exodi. Een zondag om u aan te roepen. Heer, we roepen u aan voor deze zondag. Dat u ons zegent, dat u ons bemoedigt. Dat, Heer, Vader, het een zondag vol vreugde mag zijn. Maar dat ook deze hele week een van vreugde en veiligheid mag zijn. Dat we geborgen in uw hand door elk van deze dagen komen. U bent de goede God. Dank u wel, Heer. In Jezus' naam. Amen. We hebben zo net de schriftlezing gedaan en we beginnen met de eerste regel uit het Onze Vader. Ja, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uit deze regel, uit deze zin, kunnen we een paar kernwoorden halen. Kernwoorden zoals Vader, hemelen en uw naam geheiligd. En we willen even stilstaan bij elk van deze woorden. We beginnen bij het woord Vader. Weet u, dat de Heer Jezus Christus ons leert om te beginnen met onze Vader, maakt hij met

in een statement. En hij zegt dat zijn vader ook onze vader wil zijn. Zijn vader is ook jouw vader. Wanneer we tot God praten, dan mogen we het doen alsof we praten tot onze eigen vader. Zegt de Heer Jezus. En een vader, en ik denk alle aardse vaders zullen dit ook herkennen. Ik ben zelf vader en ik praat tot andere vaders en ik kom diezelfde dingen tegen. Vaders hebben een bepaald gevoel, een bepaalde manier van denken. Dingen die in ze omgaan. En ik heb hier 6 uitgekozen om even bij stil te staan. Een vader voelt zich als een voorziener. Iemand die aanlevert, die er zorgt dat dingen er zijn. Dat wat we nodig hebben aanwezig is. Daar wil een vader voor zorgen. Aardse vaders, maar nog meer onze hemelse vader. Hij wil ervoor zorgen dat je goed voorzien bent. Dus je mag tot hem praten. Je mag tot hem roepen. Hij kent je situatie en hij wil erin voorzien. Een vader voelt zich ook als een beschermer. Het gaat in ons om als vaders. We willen onze kinderen beschermen. Niemand moet onze kinderen aanraken. Of zelfs iets vervelends tegen ze zeggen. Liever doe je iets tegen ons in een fasoentje. Want dat gaat een beetje vervelend aflopen. Denken wij zo als vaders. Dat gaat wel in ons om. Laat onze kinderen met rust. God de Vader denkt ook zo. Want hij heeft dat gevoel in ons gezet. Hij is iemand die beschermt. We mogen hem aanroepen voor onze bescherming. Want zijn hart is om ons te beschermen. Een vader is ook een leider. Vaders voelen zich als leiders. Ze willen richting geven. Welke richting gaan we op? Dit gaan we doen. Nu gaan we ons concentreren daarop. Dit zijn de grenzen. Hier binnen gaan we ons bewegen. Niet altijd is dat laatste populair. Vooral niet bij onze kinderen. Grenzen. Vader als vader een grens stelt. Ja. Dochter van 16. Die vindt. Ja, ik moet wel om 1 uur in de ochtend thuis kunnen komen. Terwijl pa zegt. Nee, 11 uur. Wil ik je wel thuis hebben. Niet leuk. Maar vader, papa, die wil het om het goede doen. Hij weet wat er allemaal kan gebeuren in de fijne uur, in de kleine uurtjes. Maar het is soms moeilijk voor ons als kinderen om te slikken. Maar God de Vader wil een leider zijn. Hij wil ons richting geven. Wijzen de weg die we moeten gaan, de beslissingen die we moeten nemen. Binnen welke grenzen we ons moeten bewegen. U kunt met hem praten. Want zijn gedachten zijn goed. Zijn bedoeling is ook goed. Een vader voelt zich als een leraar. Iemand die wil uitleggen. Die wil dat je dingen begrijpt. Je moet begrijpen waarom hij een bepaalde beslissing neemt. Je moet kunnen inzien wat de gedachte daarachter is. Waarom het lief op die manier moet gaan. Vaders willen uitleggen. En vaak genoeg voelen wij vaders het als een eer. Als een van onze kinderen naar ons komt en zegt. Pa, maar leg me dit ding uit. Want meneer, begrijp Asan. Een politiek sandies. Of die beslissing die er is genomen, leg me uit. Vaders willen wel uitleggen. Dat is hun hart. En onze hemelse vader, die wil uitleggen. Hij wil ons leren. Als we ervoor openstaan. Als we hem willen vragen. Een vader voelt zich ook een bemoediger. Vaders zijn aanvuurders. Zijn aanmoedigers voor hun kinderen. We willen dat onze kinderen vooruit gaan. Dat ze slagen of
goed terechtkomen in de maatschappij. Een goede indruk achterlaten. Vaders willen aanmoedigen om vooruit te komen. Als artsenvaders pakken we het misschien soms een beetje verkeerd aan. Want we zeggen misschien tegen onze zoon. Boy, if you kon nga wa onvoldoende, manga ija. De bedoeling van pa was om zijn zoon te bemoedigen om met alleen maar blauwe cijfers thuis te komen. Maar die zoon ervaart het als een bedreiging. En dat is niet zo positief. En soms kunnen we het goed bedoelen als artsenvaders en het misschien toch verkeerd aanpakken. Maar de gedachte is wel goed, we willen bemoedigen. Maar onze hemelse vader die weet helemaal alles van bemoedigen. Het probleem waarvoor je staat, die uitdaging, dat examen. Die moeilijke situatie, moeilijke beslissing. Onze hemelse vader wil ons

0: Ja, er zijn meerdere hemelen. Paulus, die spreekt in 2 Korinthe 12 over iemand die naar de derde hemel is gegaan. Dus dan moet de eerste en de tweede hemel er al bestaan. Die praat daarover de derde hemel. De Heere Jezus Christus praat aan het kruis dat een van de misdadigers die daar ook gekruisigd was. En zegt, vandaag nog zul je met me in het paradijs zijn. Dus het bestaat zoiets als een plek die paradijs heet. Paulus, die schrijft aan de gemeente Efeze en praat vaak over de hemelse gewesten. Nou, de hemelen, de hemelse gewesten, die zijn alle plekken en overal waar er geestelijke activiteit is. Het zijn plekken die we kunnen zien en die we niet kunnen zien. Het gaat over dood, het gaat over leven, de zee, de aarde, maan, planeten, bos, paradijs, jouw lichaam, je ziel, je geest, de plek waar Gods troon is. De Heere wil dat we weten dat Hij in de hemelen is. Overal, in alle hemelen, tegelijk. De Heer is overal tegelijk. Er is geen plek waar Hij niet is. Dus waar je ook bent, je mag weten dat de Heer je ziet. Dat Hij precies daar is. Want Hij is overal in de hemelse gewesten. Nergens ben je verloren. Je zit goed, want God is bij je. Hoe vervelend die situatie ook is. Het derde kernwoord, of de derde groep woorden die ik eruit wil lichten, is uw naam worden geheiligd. De naam die geheiligd wordt. Heiligen betekent letterlijk apart zetten. En met deze woorden zeggen we aan God, wanneer we dat zo bidden, dat zijn naam heel apart is voor ons. Heel speciaal. We zeggen dat we groot respect en waardering hebben voor Hem. En daarom rekening met Hem zullen houden. Tot slot kan ik zeggen dat in de eerste zin van onze Vader, we dus zoiets zeggen als, Heere, U mag mijn Vader zijn. Ik weet dat U overal bent. En U bent ontzettend belangrijk voor mij. Amen.
1: Stel je voor.

Laat ons bidden. Vader, dank u wel dat we mogen stilstaan bij dit gebed dat u ons hebt meegegeven. Heere, waarin u ons leert om uw vader aan te roepen als onze vader en van hem te verwachten de dingen die een vader, waarin een vader voorziet. Heere, op deze dag willen we u als vader aanroepen. Dat u voorziet. Dat u ons beschermt. Dat u ons leiding geeft. Dat we willen ons openstellen, dat u ons bemoedigt. En voor veel meer, dat u als vader aan ons wil geven. Dank u wel, Heer. In Jezus' naam. Amen. Ontvangt u de zegen van onze Heer. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Ik ben Clyde Cambridge en ik vond het geweldig om vandaag met u te mogen delen vanuit Gods woord, uit het gebed. Onze Vader. We ontmoeten elkaar morgen weer.

0: is 9 uur.
1: Heerlijke crispy chicken, juicy burgers, mais, nuggets en natuurlijk die zoete churros waar iedereen van houdt. Alleen bij Naskip.
2: Zranazani, Naskip, Navio.

0: Fresh Lullafix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Heb jij binnenkort iets te vieren? Dan hoef je maar naar één adres. Bij Kerpelani vind je echt alles om jouw event next level te maken. En dat begint natuurlijk in de keuken. Of het nou gaat om een lekkere nasi, een flinke pot pindasoep of een verfijnd tastingmenu. Voor elk gerecht vind je een geschikte pot of pan. Met natuurlijk alle bijbehorende tools en accessoires. Het geheel wordt op en top door elk drankje in het juiste glaasje en elk gerecht in fraai serviesgoed te serveren. De collectie is werkelijk enorm. Voor elke stijl en elk budget. Dus, heb jij binnenkort iets te vieren? Dan kom jij naar Kirpalani. Kirpalani. Save and enjoy.
3: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

0: Het is 10 uur.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Heb jij binnenkort iets te vieren? Dan hoef je maar naar één adres. Bij Kerpelani vind je echt alles om jouw event next level te maken. En dat begint natuurlijk in de keuken. Of het nou gaat om een lekkere nasi, een flinke pot pindasoep of een verfijnd tastingmenu. Voor elk gerecht vind je een geschikte pot of pan. Met natuurlijk alle bijbehorende tools en accessoires. Het geheel wordt op en top door elk drankje in het juiste glaasje en elk gerecht in fraai servies goed te serveren. De collectie is werkelijk enorm. Voor elke stijl en elk budget. Dus, heb jij binnenkort iets te vieren? Dan kom jij naar Kerpelani. Kerpelani. Safe and enjoy.
3: You sabi sana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You kan kisi syphilis te you abi seks nang awa suma di abi en kabah. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki. Syphilis na amoro ogri siki di e prati nanga seks. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bakteri e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umasma presi, noso, mansma presi. Bosi serefi kanchari a siki gomoro fara, te asoro de na a ini a mofo, noso lontu amofo. Nono de tatra e shibere uma nanga flaka na ini de anu noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano e gi kraki bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi syphilis kan lasi a bere noso a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kom psa tu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. Efu yu no dry dry en teki dresi esbiteng, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu en. So langa yu siwan soro go wawan teng na datra. Chari yu patna outu. Freiri nanga koni. Wear you condom, noso funo goteki bere, ma outu funo goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini wroko makandra nanga den patna fu eng.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koezewijnenstraat nummer 12.
1: De eerste tekst in Johannes 4, vers 1. Toen nu de Heer vernam dat de Farizeeërs gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, alschoon Jezus niet zelf doopte, maar zijn discipelen verliet hij Juda en vertrok weder naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. No, je vier me pchin somoropung. A Bijbel taki, dat de bedebaka alibi voor Jezus. Dem be fete, maar wat moment bedoelt ik vertrek me op voor PABD. Sador Judea, Sador want to photo. Maar de Bijbel etaki dat abe musu voor psa abe de wat verplichting dat abe musu psa door Samaria. Arkemi boom tide manteng af Arkemi boom tide bakadina. Ja bison sani, im musu.

0: already ready to open one door.
1: Emusho.
0: Hey, door Samaria. Anyone lazy me prober for opo. Me psadora sandisi. Me psadora sandisi. Na fu kam de wa antwoord. Giwan trawan tamara. And wa opo toro. Giwan tamara. Hey, must door Samaria.
1: Daarom heb je op zijn daar voor takkie. Al ga ik door een dal van diepe duisternis. Ik vrees geen kwaad. Wees me psa. Dat want takkie daarvoor bekom verstaan. Dat adal in samie psa. Ano tanyo tana in adal. Man ab samie psa na in adal. Adal.

0: Sashiyo anu in Jezus naam. Amen.
1: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Veinin on. Shup, shup, weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

looked at my family and said I'd be nothing.

some noise until Jesus says so. Go on, make some noise one time.

0: Tsjikitsangi.
1: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord, Oost, Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heer, waar is richting best?
2: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, wil Libië maar toch, mijn vier solassie. Hé, hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom! Yeah. Jongens, speel die echte tripper. Meisje speelt gold digger. Jezelf zijn maakt je sterker en maakt je bigger. Nee, we praten niet, maar we poelen.

I'm the ruler. And you're forever.

0: Het is 2:00.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Naspang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: You sabi sana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex nangawa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki, syphilis na amoro ogri siki di e prati nanga sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacterie e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi serefi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra e shibere uma nanga flaka na ini den anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lisi ismano egi kraki bika den soro disi no ehati. Bere uma di abi syphilis kan lasi abere noso a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kon psa tu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. Efu yu no dry dry en teki dresi esbiteng, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fueng. Solanga yu siwan soro, go wawan ten nadatra. Chari yu patna outu. Freiri nanga koni, weri yu kondom. Noso fu no goteki bere, ma outu fu no goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini wroko makandra nanga den patna fueng.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Ja, goeiedag. Met Fresh Barbecue?
2: Ja, met mij, Jurgen. Even snel, Jere. Want ik heb mijn toekomstige schoonouders uitgenodigd voor een barbecueavond. Maar die barbecue dat ik heb gebarbecued is helemaal gebrand en is houtskool geworden. Dus ik heb jullie hulp echt nodig. Help me alsjeblieft, Jip Mierre.
1: Oké. Ik begrijp u volkomen. Wilt u wat bestellen bij ons?
2: Ja, dus ik wil 10 maal barbecueboot mix carbonade hebben. En 5 maal portie steak.
1: Oké, prima. Moet het geleverd worden of komt u het zelf ophalen?
2: Ja, je kan het leveren voor me.
1: Oké, prima. Dan wordt het geleverd voor u. Goeiedag, met Fresh Barbecue.
2: Ja, u spreekt weer met Jurgen. Ja, ik had daarnet gebeld voor die tien porties barbecue. Hè. Hey, ik wil jullie hartelijk bedanken, want dankzij jullie lekkere verse barbecue mag ik trouwen met hun dochter. Ah, ze hebben gezegd, hey, je hebt lekker gebarbecue gehoord. Ja, ze dachten dat het mijn barbecue was. Hey, AB Sweetie.
0: Voor Fresh Barbecue Zuid aan de Casabaolloweg 152 kunt u bellen op 539-268. En voor Fresh Barbecue Noord aan de Ringweg Noord, hoek Johannes Vermeerstraat, kunt u bellen op 8400-420. Fresh Barbecue. Always fresh made.

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade naar Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, die afgestemd op 94.5 Inspiration FM.

0: Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Buildrent Solutions, your vision is our execution.
1: Ben jij een echte klusser? Hou je van aanpakken en heb je een oog voor detail? Dan heeft Kirpalani NV de perfecte baan voor jou.
2: Wij zijn op zoek naar een meubelassemblage medewerker om ons team te versterken. Jij gaat aan de slag met het in elkaar zetten van de mooiste meubels.
1: Wat vragen we van jou? Jij bent de echte teamplayer en vindt het leuk om samen met collega's te werken. Daarnaast bezit jij technische vaardigheden en zet jij elk meubelstuk moeiteloos in elkaar. En tenslotte heb jij plezier in het contact met klanten en zorgt ervoor dat ze tevreden zijn.
2: Wat kan Kirpalani jou aanbieden? Een uitdagende baan, een goed salaris, fijne secundaire arbeidsvoorwaarden, een gezellig team en natuurlijk doorgroeimogelijkheden.
1: Ben jij de juiste kandidaat? Stuur snel je cv naar hrm@kirpalani.com of solliciteer via onze website. Bekijk ook andere vacatures op www.kirpalani.com en volg ons op social media voor updates, leuke deals, kortingen en veel meer. Kirpalani. Safe and enjoy.

0: Het is 3:00.
1: God zegen, luisteraars. Mijn naam is Linda Jorks. Ik verzorg het bemoedigingsprogramma. Wij willen dat Jezus wordt verhoogd en dat hij gekend wordt in ons land. En ik wil het hebben over... Heb lief wie u haten, dwars door de stormen heen. U weet dat er altijd stormen zullen woeden in ons leven. Stormen die ons willen tegenwerken. Stormen die ons willen afhouden van de Heer. Maar de Heer zegt, heb lief wie u haten, dwars door de stormen heen. Toch, hiervoor wil ik gaan naar Korinthe. 1 Korinthe 13, waarover staat geschreven over de liefde. Als ik wel de talen van mensen en engelen zou spreken, maar geen liefde heb, klink ik als een dreunende gong of een schetterend cymbaal. Als ik Gods woord doorgeef, alle diepe dingen doorgrond en alles weet en alles, al het geloof heb, zodat ik bergen kan verzetten, maar geen liefde heb, ben ik niets. Als ik mijn bezittingen stuk voor stuk uitdeel en mijn lichaam geef om te worden verbrand, maar geen liefde heb, dan heb ik er niets aan. De liefde is geduldig, de liefde is vriendelijk, de liefde is niet jaloers. Zij doet niet gewichtig en is niet trots. Zij kwetst niet en is niet egoïstisch en voelt zich nooit beledigd. Zij neemt niemand iets kwalijk, zij is niet blij met onrecht, maar juist met de waarheid. De liefde beschermt altijd, heeft altijd vertrouwen, verwacht het altijd van God en houdt stand. Aan de liefde komt nooit een einde. Het spreken namens God zal ons niet meer nodig zijn. Het spreken in vreemde talen zal ophouden. Kennis zal dan niet meer worden gevraagd. Want wat wij weten is onvolledig en wat wij namens God zeggen is gebrekkig. Maar wanneer het blijvende en volmaakte komt, is dan het einde van het gebrekkige en onvolmaakte. Amen. De titel van mijn prediking deze morgen is Handelt over de liefde. En dat vinden we in 1 Korinthe 13, zoals ik het al heb voorgelezen voor u. Heb lief wie u haten, dwars door de stormen heen, zegt de Heere. Jesaja 41, vers 10 lezen we dat er geschreven staat: wees niet bevreesd, want ik ben met u. Wees niet verschrikt, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u en ook ondersteun ik u met mijn heilrijke rechterhand en die gerechtigheid werkt. Heb daarom lief wie u haten, dwars door de storm heen, is de Heere het anker. Hij zal u altijd bijstaan en kracht geven. In Matthäus 5, vers 44 zegt het woord: maar ik zeg u, heb uw vijanden lief, zegen hen die u vervloeken. Doe goed aan hen die u haten en bid voor hen die u beledigen en vervolgen. De Heer vraagt ons om onze vijanden niet met een haat en wrok te naderen, maar juist daar waar zij u niet goed behandelen, juist liefde geeft. Want de liefde bedekt tal van zonden. Geef liefde in elke omstandigheid dat op je afkomt. Wat de stormen ook mogen zijn. Hoe zwaar ze ook mogen zijn. Het maakt niet uit, zegt de Heer. Geef liefde. Geef liefde in elke omstandigheid. En de Heer weet waarvoor de stormen moeten woeden. De stormen moeten woeden om u te veranderen. Om u sterk te maken. Wanneer u door dalen heen gaat, zal de Heer nabij zijn om je er doorheen te trekken. De Heer is het anker en Gods woord is de waarheid. Hij zal altijd zorgen dat er een einde komt aan die stormen in uw leven. Toch, de stormen gaan u nooit overweldigen, nooit vernietigen. Toch, maar de Heer zegt, liefde is heel belangrijk in het christelijk leven. Liefde bedekt tal van zonden. Geef liefde overal waar je maar liefde kan geven. In elke situatie. Daarvan houdt de Heer. De Heer ziet ons en hij kent ons en hij doorgrondt ons. Hij is het zelf die soms de stormen bewerkstelligt in ons leven. Om te zien hoe wij gaan handelen. De stormen komen om ons sterker te maken. Om ons verdraagzaam te maken. Dat onze menselijke, onze karakter... Toch, onze vleeselijke karakter, dat het verandert, dat het transformeert. Dat wij anders gaan handelen naar onze medemens toe. Dat wij eigenlijk daarin het voorbeeld moeten nemen aan Jezus Christus die gewandeld heeft op deze aarde en hoe hij met talrijke situaties wat mensen hem allemaal aandeden is omgegaan. En zo wil de Heer dat wij moeten zijn. Daarom zullen de stormen steeds op ons afkomen opdat wij gaan veranderen. Niet omdat wij vervuld worden met bitterheid, haat en wrok tegen de mensen. Toch? Tegen onze medemens, onze tegenstanders. Maar juist dat wij dus liefde moeten geven. Dat is Gods wil. We moeten getransformeerd worden. We moeten nu liefde geven aan onze tegenstanders. We moeten liefde geven aan onze haters. Toch? Zodat zij, wanneer zij dat merken, dat zij ook veranderen. En dat ze kunnen zeggen van, dat ze iets in u zien. Dat je niet bent zoals alle andere mensen, maar dat je een veranderd mens bent in Christus Jezus. En dat ze nieuwsgierig worden en dat ze Jezus ook willen volgen natuurlijk. Maar de Heere brengt de stormen niet in ons leven om ons te pesten of om ons pijn te doen. Maar ja, hij brengt ze om ons hoger op te brengen. Om ons karakter te veranderen. Toch? En ook om van mensen onze medemens te houden. Want vaak houden we niet van onze medemens. De Heer wil ons door die stormen sterker maken. Hij wil ons helemaal veranderen. We moeten eigenlijk naar het beeld van Jezus Christus zijn. Toch? Wij moeten naar dat beeld gevormd worden. Hoe hij heeft gehandeld in alle moeilijke situaties op aarde. Hij heeft het altijd met liefde bedekt. Alles heeft hij met liefde bedekt. Zo wil de Heer dat wij ook moeten zijn. Dus dank de Heer voor al de stormen die op je levenspad komen. Toch, het is om u te veranderen en alles tot eer en glorie van zijn naam. Ik bemoedig u deze morgen. Hou vast aan de Heer. En laat de stormen u niet van streek brengen. Bid en vraag de Heer om wijsheid. Ze zijn bedoeld om je sterk te maken, om je te veranderen, om je hoger op te brengen met de dingen van de Heer. Want de Heer wil u gebruiken. De Heer wil ons allemaal gebruiken. Maar als we niet transformeren, die stormen gaan ons transformeren. Maar als we niet veranderen, gaan we dezelfde blijven. We gaan niet gebruikt worden door de Heer. Dus doe je uiterste best. Klaag niet, jammer niet wanneer de stormen op je pad komen. Vraag de Heer alleen maar om kracht om het te dragen. En wijsheid hoe u moet handelen op deze momenten. De Heer houdt van u. De Heer is liefde. Zijn liefde is oneindig. En de Heer verlangt ernaar dat u zich meer en steeds meer en meer uitstrekt naar hem. Hij wil grote dingen door u heen doen. Hij wil door al zijn kinderen, met al zijn kinderen heeft hij een plan dat hij wil bewerkstelligen, dat in vervulling moet gaan. Dus geef jezelf over. Strek jezelf uit naar je God, naar je Vader, naar je Heer en Heiland. En doe ook wat hij je heeft opgedragen te doen. Draal niet en verslap niet. De Heer houdt van u. Hij ziet u en hij wil je dichter bij hem hebben. Laat haat, bitterheid en wrok niet jouw deel zijn. Het moet ver van je zijn. Toch, de Heer wil hoger op de wereld wilt je gebruiken en hij wil ook hoger op met je gaan. Stap in de bediening waarvoor hij je heeft geroepen. De Heer wacht op je. De Heer is je niet vergeten. Soms denken we dat de Heer ons is vergeten, maar hij is je helemaal niet vergeten. Hij wacht op je. Stap in de bediening die hij voor je heeft. De Heer is liefde. Hij houdt van u. Hij zal u te alle tijden beschermen. Onder zijn vleugels zal hij u bewaren, zegt hij. Wees gehoorzaam. Wees geduldig. Wees sterk in de strijd die op u afkomt. Geef niet op. Heb goede moed, zegt de Heer. Ik eindig met de woorden dat de Heer u lief heeft en dat hij dwars door de stormen waardoor u heen gaat, het anker is. Hij begeeft u niet en hij verlaat u niet. God zegen.

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Dit is Inspiration FM.
4: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
5: Heerlijke crispy chicken, juicy burgers, mais, nuggets en natuurlijk die zoete churros waar iedereen van houdt. Alleen bij Naskip.
6: Zranazani, Naskip, Navio.

0: The nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace & Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: With Doppels Ketchup.
1: Wil je altijd bereikbaar zijn onderweg? Maak dan kennis met Kirpalanicom. Het ultieme telecomproduct dat jouw leven makkelijker maakt. Met Kirpalanicom kun je alles volgen via social media, bellen en sms'en voor een vast tarief. En geen zorgen over koersschommelingen. Dus kies nu het abonnement dat bij jou past. Hé, wacht even hoor, ik moet op mijn apps reageren. Oké. Eenvoudig, snel en voordelig. Kom vandaag nog langs en sluit je aan. Kirpalanicom, jouw verbinding met de wereld. Kirpalani, safe and enjoy.

0: Come on, shabak him now. Come on, shabak him now. Right where you are. Give him the prize. Hallows. Hallelujah. We will shabak you.
1: Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

That is 5 uur. Bala macha bom bom bom.

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Bespreek belangrijke zaken voordat je elkaar het ja-woord geeft. Voordat je begint met de voorbereiding van jullie huwelijk, is het belangrijk te weten hoe elk van jullie naar de toekomst kijkt. Wat kun je van elkaar verwachten? En hoe kunnen jullie op basis hiervan een toekomstbeeld vormen? Misschien wil de een wel kinderen en de andere niet. Of verschil in politieke voorkeur. Bepaalde dromen die ieder zou willen verwezenlijken. Of bepaalde waarden en normen die verschillen. Misschien wil de een in het buitenland gaan wonen en de ander denkt, midati, mine lipsernang. Als hierover niet goed doorgepraat wordt, kunnen het breekpunten zijn in jullie huwelijk. Je zal met elkaar moeten nagaan waar de nodige aanpassingen moeten plaatsvinden om gezamenlijk verder op te kunnen trekken. Bespreek belangrijke zaken voordat je elkaar het ja-woord geeft. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.

0: Het is 6:00.
1: Dit is het programma Zorg met een Ster door de Stichting Patiëntenplatform Suriname. Die komt elke zondag omstreeks 6:00 tot 6:30 avonds. De Stichting Patiëntenplatform Suriname is er voor patiënten en hun familie die onrecht hebben ervaren bij een behandeling en die niet bij machten zijn om op te komen voor zichzelf om genoegdoening te krijgen. Wij wensen u een gezegend 30:30 toe.
2: Goedenavond luisteraars, welkom bij het programma Zorg met een Stem door de Stichting Patiëntenplatform Suriname aan u gepresenteerd deze avond. Mijn naam is Linda Rozenblad Sairas en ik ben de voorzitter van deze stichting. Ik wens u allen een aangename luisterstemming toe. Het onderwerp vanavond is het belang van goede voorzorg. Als u goed geluisterd heeft in de vorige zending, dan heb ik gesproken over nazorg. Het belang van goede nazorg in de gezondheidszorg. Vanavond wil ik het met u hebben over het belang van goede voorzorg. Want aan het eind heb ik gezegd van de vorige uitzending met betrekking tot die nazorg. Goede nazorg kan leiden tot betere voorzorg en minder problemen in de toekomst. En dat is dus een investering in de gezondheid en welzijn van patiënten. Dus het is toch wel belangrijk dat we ook over de voorzorg informatie zullen verstrekken. Nu, het belang van goede voorzorg. Hoe bewegen we dus van nazorg naar voorzorg? En een bekende uitspraak is: voorkomen is beter dan genezen. Ik denk dat iedereen deze uitspraak wel al een keer heeft gedaan. We gaan enkele belangrijke aspecten van voorzorg of de preventie aan u voorhouden. In de gezondheidszorg staat op dit moment vooral ziekten centraal. Mensen gaan pas naar een huisarts als ze zich ziek voelen. Kijken we naar het ziekenhuis, dan tref je bijna geen mensen die nog gezond zijn. Tussen aanhalingstekens, hè, gezond. Dure zorg, en dat is inderdaad de secundaire zorg of de zorg in een instelling, een ziekenhuis bijvoorbeeld. Dan tref je bijna geen mensen die nog gezond zijn. Dus die dure zorg wordt pas ingezet als er iets aan de hand is. Terwijl wij allemaal weten dat voorkomen, zoals ik al eerder zei, beter is dan genezen. We moeten dus meer energie gaan steken in het voorkomen van ziekten dan in het leveren van zorg zodra de ziekte zich aandient. Dus met andere woorden, drink dresi, zeggen we in het Surinaams, toch? Wakti siki. We moeten preventief te werk gaan. En we hebben in een aantal uitzendingen ook gesproken over de preventieve gezondheidszorg, met name over vaccinaties en een gezonde leefstijl. Het zijn allemaal belangrijke aspecten voor de preventieve gezondheidszorg, dat we ons gezond moeten blijven houden, want dat kost inderdaad veel goedkoper dan dure zorg in een instelling. Dus het draait niet meer om genezen, maar om optimaal welbevinden. Dus dat je je lekker voelt, fit, energiek, om aan de slag te gaan, doelen te stellen en die te realiseren. Een lekker leven leiden. Maar ja, we weten dat het niet zo makkelijk gaat vandaag en de dag in ons land. Ja, mensen moeten overleven, moeten struggelen, om het zo te zeggen. Maar daarnaast moeten we toch proberen om zoveel als mogelijk gezond te blijven. Het aantal mensen met chronische ziekte groeit steeds. Je hoort het op de radio van andere deskundigen dat de chronische ziekten toenemen en steeds de leeftijd jonger wordt. Vroeger had je echt mensen met een verhoogde bloeddruk en diabetes pas op middelbare en oudere leeftijd. Vandaag aan de dag zien we dat het toch wel, wat de leeftijd betreft, dat het toch wel jongere mensen aangaan die geconfronteerd worden met deze ziektebeelden. Dus het genezen van ziekten, als we dus kijken naar de chronische ziekten die steeds groeien, het genezen wordt steeds lastiger. Ja, en eigenlijk een beetje duurder ook voor die zorg. En onze zorg is al een beetje, niet een beetje, is al precair. Dus we moeten voorkomen dat we onnodig veel kosten gaan uitgeven. Mensen realiseren zich dat beperkingen erbij horen en dat genezen vaak geen optie is. De verschillende branches moeten meer aandacht besteden aan hoe mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen met behulp van familie, vrienden, buren, zo wie wil, vrijwilligers ook. En met behoud van een optimaal welbevinden. Dat is misschien makkelijk gezegd, maar het is prettig als mensen in hun eigen vertrouwde omgeving zo lang als mogelijk kunnen doorbrengen. En dat het zal niet iedere keer het geval zijn hoor, maar toch moeten we proberen met behulp van onze omgeving, onze naasten, de mantelzorgers zoals we het met een mooi woord noemen, zo lang mogelijk thuis te blijven. Het is het vooral voor oudere mensen hoor, dan als ze in hun vertrouwde omgeving blijven, dan voelen ze zich ook prettiger en op hun gemak. En als ze weten dat ze hulp krijgen, dan is het helemaal goed. Dan is het helemaal optimaal. Dus laten we met z'n allen proberen daaraan te voldoen. Dus de aandacht zou minder moeten gaan naar diagnose en behandeling. Niet gezondheid, maar optimaal welbevinden is voortaan het doel. Dus kijk, we streven inderdaad ernaar naar die gezondheid, maar als je een goed leven thuis heb, dan heb je inderdaad op de long run een optimaal welbevinden. En dat moet ons doel zijn. Want wanneer jouw welbevinden optimaal is, dan zal je gezondheid ook in goede conditie zijn. Absoluut, die twee dingen gaan hand in hand met elkaar. Daarom moeten we meer oog hebben voor de daadwerkelijke behoeften. Zelfregie. Dat betekent dat we de dingen zelf gaan controleren. Bloeddruk, bloedsuiker, cholesterol, noem maar op. Zelf in de hand houden. En dan kunnen we daarop makkelijker inspelen. Veerkracht van mensen is ook zo belangrijk. Ja? Dus gezondheid is een van de middelen om welbevinden te realiseren. Dus wel veerkracht, dus dat je met ongewenste situaties op een normale manier hoor, maar op een goede manier om kan gaan. We weten dat er geen leven is zonder problemen. Hè? Zeker het leven van een volwassene kenmerkt zich door problemen op te lossen. Dus als we in een goede conditie verkeren, goed welbevinden, dan kan je de problemen ook makkelijker aan. Goed, een ander belangrijk aspect is geen symptoombestrijding meer, maar duurzaam investeren in de kracht van vrienden, familie, buurten en de samenleving. Ik haalde al aan dat we die mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving thuis moeten laten blijven als de gelegenheid zich daartoe leent. De gezondheidszorg is dan gewend om individuele hulp te bieden en het individu met zijn of haar ziekte staat dus centraal. Maar wat zien we? Die invloed van die omgeving waarin iemand woont en leeft, die krijgt minder aandacht. Hoe is de persoon zijn omstandigheden? Hoe is de persoon zijn huisvesting, de woonomstandigheden, welke factoren bedreigen zo iemand door die omgeving? Die dingen verdienen evenveel aandacht. Dus investeren in sociale contacten en relaties en het investeren in leefbaarheid van buurten en de samenleving blijken het welbevinden en dus de gezondheid van mensen positief te beïnvloeden. Ik kan het niet genoeg benadrukken. Dus u ziet waarom het zo belangrijk is. Een vierde aspect is cliënt staat nu echt centraal. We zeggen het iedere keer hoor, maar toch zien we dat het in de praktijk anders verloopt, hè? Ja. Dus zorgprofessionals weten dat nog heel weinig, dat we het zo vaak zeggen. De cliënt staat centraal, maar in feite moet het zijn, de cliënt moet centraal staan. Oh, moet. We moeten er echt voor gaan. Ja, en ik zei het al, die zorgprofessionals weten vanuit hun kennis en expertise immers wat goed is voor een mens of denken dat te weten. Alles wat je aandacht geeft, groeit. Je ziet het met planten, als je ze elke dag water geeft en goed bemest en noem maar op, dat ze wel goed gaan groeien. Nou, precies zo is het ook met de mens, toch? Dus, hoe kan je meer de nadruk leggen op wat goed gaat bij mensen? Hoe kan je dat uitbouwen, ondersteunen en faciliteren? Hoe kunnen huisartsen, specialisten minder de nadruk leggen op problemen en wat niet goed gaat? Dat zijn allemaal vragen die we ons moeten stellen en waarover we moeten nadenken en meenemen in ons proces als we zeggen dat de cliënt echt centraal staat. Het begint allemaal met de cliënt centraal te stellen en het aanbod hierop aanpassen. Integraal werken wordt de uitdaging van de komende jaren. Dat betekent dat we problemen, of laat me zeggen, ik wil bijna geen problemen aanhalen, maar dat we, laat me zeggen, dat we zaken niet los van elkaar meer moeten zien, maar integraal. Dat betekent in alle beleidsgebieden, ik zal dat straks weer benadrukken, moeten we aandacht besteden aan het welbevinden van de mensen. Want het leidt tot goede gezondheid. Dus hoe leeft de persoon thuis? Gezinssituatie, toch? Hoe is die omgeving? Is het met bedreigende factoren zoals stilstand, water, dagen lang? En die mensen zijn blootgesteld aan allerlei infectieziekten en noem maar op. Om niet te spreken over de watergerelateerde ziekten, dengue, noem maar op, en chikungunya die nog steeds binnen onze samenleving de kop opsteekt. Dus al dat soort dingen moeten we ook proberen te verhelpen, zodat dat het welbevinden van de mensen optimaal is. Goed, u mag nu genieten van muziek en dan vervolg ik wel.

We gaan ons ook de vraag stellen, als we het zo goed proclameren iedere keer, die voorzorg en het welbevinden dat optimaal moet zijn voor een goede gezondheid van elke burger. Wat vraagt nou die voorzorg van professionals in de gezondheidszorg, die publieke gezondheid en de maatschappelijke ondersteuning? Wat vraagt het van die mensen? Niets anders dan een cultuuromslag. Andere werkwijze en andere competenties. Ja, competenties is een... Ja, tegenwoordig wordt het zo vaak gebruikt. Het is het geheel van kennis, vaardigheden en ook vooral hoor de attitude. Dat is een competentie die iemand nodig heeft om een bepaald beroep of taak uit te voeren. Als professionals de accenten in hun hulpverlening willen verleggen, zijn een aantal verschuivingen nodig. Als eerst van behandelen van ziekten en bestrijden van symptomen naar duurzaam stimuleren van gezondheid en welbevinden. Dus inderdaad moet er een omslag plaatsvinden. We gaan de focus niet meer leggen op ziekte bestrijden en het behandelen. Natuurlijk weten we dat dat wel zal moeten gebeuren, maar dat is niet meer... in frontline echt als voorkeur. We moeten meer het accent nu leggen op stimuleren van die gezondheid en welbevinden. En hoe kunnen we dat allemaal doen? Door goede voorlichtingsprogramma's. Mensen bewust te maken, awareness op gang brengen. Door health educators en noem maar op, andere deskundigen die kennis van zaken hebben, die de gezondheidsvoorlichting en opvoeding hoor, aan de burgers kunnen geven. Dus er vindt inderdaad ook een verschuiving van ziektecentraal naar cliëntcentraal, zoals ik daarvoor aan heb aangehaald. Van individu gericht naar individu in zijn omgeving en het hele systeem waarbinnen zo'n betrokkenen moet functioneren. Haalde al aan, woonomgeving, gezinssituatie, noem maar op, et cetera. Het zijn een aantal zaken die we echt in ogenschouw gaan moeten nemen. Van probleemgericht naar benutten van kansen en mogelijkheden. We gaan kijken welke kansen zijn er. En die kansen gaan we allemaal ook optimaal moeten benutten. En welke mogelijkheden zien we daar? Hebben we hulp nodig van welke instanties enzovoorts. Van solistisch werken naar interdisciplinair samenwerken. Ik haalde het daarnet aan, integraal werken. Dus we gaan dingen niet los als een apart aspect bekijken, maar holistisch, dat wil zeggen in het geheel. Wat zijn allemaal de factoren en zaken die maken dat er bedreigende situaties zijn voor de mensen en hun gezondheid? Nieuwe competenties van professionals, meer kennis over de sociale en maatschappelijke componenten die gezondheid kunnen beïnvloeden. Dus ik haal het al aan, we gaan meer naar de sociale en maatschappelijke componenten kijken. En dat, we zeggen het met een mooi woord hoor, health in all policies. Dat betekent in alle beleidsgebieden. Dus alle ministeries zouden health in hun beleid moeten hebben. Dan pas kunnen we echt goed aan de slag gaan met het optimaal welbevinden van de mensen, de burgers, bewerkstelligen. De zorgprofessionals moeten zich daarom bewust worden van de bijdrage die zij leveren aan de gezondheid. Sommige professionals beheersen die competenties al hoor, maar waar we zien dat het nog niet voldoende is, dan gaan we wel daarop inspelen. Nou, er zijn dus fundamentele veranderingen in structuren en culturen nodig om duurzame oplossingen te realiseren. Toegepast op de gezondheidsverschillen betekent dit dat we niet alleen individuele gedragsverandering moeten stimuleren, maar ook
de maatschappelijke structuur moeten aanpassen die deze ongelijkheid in stand houden. U weet het, sommige mensen beschikken over goede gezondheidszorgvoorzieningen. En anderen weer niet, hè? Anderen weer niet. Ja, sommige mensen hebben een basiskaart en moeten bijbetalen. En dat is niet zo verstandig. Dus ons sociaal systeem voor het hulp bieden aan mensen die sociaal zwak zijn, toch moet inderdaad ook verbeterd worden. Anders gaan we onze doelen echt niet kunnen realiseren. Dus voorbeelden hiervan zijn investeringen in preventieve gezondheidszorg, verbetering van sociale voorzieningen en beleidsmaatregelen die financiële stabiliteit bevorderen. Financiële zekerheid gaat niet alleen over inkomens hoor, maar ook over toegang tot basisvoorzieningen zoals huisvesting, onderwijs en werk. Door economische ongelijkheid structureel aan te pakken, kunnen we gezondheidsverschillen op lange termijn verkleinen. Laten we dus met z'n allen nagaan op welke manieren wij inderdaad optimaal welbevinden voor de mensen kunnen bewerkstelligen. En al zijn het kleine stapjes, we moeten niet verwachten dat we direct grote dingen zullen doen, maar al zijn het kleine stapjes die we maken door voorlichting, mensen te wijzen hoe ze gezond moeten eten, hoe hun leefstijl moet zijn. 2 weken terug hadden we het al daarover, hoe ze stress de baas kunnen blijven. Het zijn allemaal belangrijke aspecten voor een optimaal welbevinden. Goed, ik ben aan het einde gekomen van ons programma Zorg met de Stem. U aangeboden door de Stichting Patiëntenplatform Suriname. Indien u ons wil bereiken, als u behoefte daartoe heeft, als u met een vraag zit of een probleem, dan mag u ons appen of bellen op het nummer 85 35 889. Nogmaals, 85 35 889. U mag natuurlijk ook een mailtje voor ons sturen op patiëntenplatformsuur.1@gmail.com. Nogmaals, patiëntenplatformsuur.1@gmail.com. Kom, alles klein letters. En onze serviceverlening is kosteloos. U mag ons bellen, appen tot elke dag tot ongeveer 10:00 s'avonds. Als u niet dezelfde dag antwoord krijgt, de volgende dag zeker. Dus maakt u er gebruik van, want het kost helemaal geen cent. Ik groet u een genoeglijke avond verder. Mijn naam is Linda Rozemlatsairas, de voorzitter van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. Tot de volgende keer. Goedenavond.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Buildrent Solutions, your vision is our execution.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonniestraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with Doubles Ketchup.
1: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners. Ja, goeiedag. Met Fresh Barbecue.
2: Ja, met mij, Jurgen. Even snel, Jere. Want ik heb mijn toekomstige schoonouders uitgenodigd voor een barbecueavond. Maar die barbecue dat ik heb gebarbecued is helemaal gebrand en is houtskool geworden. Dus ik heb jullie hulp echt nodig. Help me alsjeblieft, Jip me, Jere.
1: Oké. Ik begrijp u volkomen. Wilt u wat bestellen bij ons?
2: Ja, dus ik wil 10 maal barbecue bout mix carbonade hebben. En 5 maal portie steak.
1: Oké, prima. Moet het geleverd worden of komt u het zelf ophalen?
2: Ja, je kan het leveren.

0: Want dankzij jullie lekkere verse barbecue mag ik trouwen met hun dochter. En ze hebben gezegd, je hebt lekker gebarbecue gehoord. En ze dachten dat het mijn barbecue was. Ja, ben sweetie.
1: Voor Fresh Barbecue Zuid aan de Casabaolloweg 152 kunt u bellen op 539-268. En voor Fresh Barbecue Noord aan de Ringweg Noord, hoek Johannes Vermeerstraat, kunt u bellen op 8400-420. Fresh Barbecue. Always fresh made.
2: Wees sterk en moedig.

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello! Haha!

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Ma, uw haar ziet er echt gezond uit. Wat gebruikt u voor uw haar?
2: Hi. Chapito Healing Oil.
3: Chapito Healing Oil.
1: Oh, is een nieuw product nog?
2: Nee, man. Sinds 2015. Dus langer dan 10 jaar, hoor.
1: Maar wat voor producten verkopen ze allemaal?
2: Boy, het is te veel om op te noemen. Ze hebben zoveel, hoor. Dus check ze op Facebook.
1: Hi, werkelijk. Chapito Healing Oil is een Surinaams bedrijf dat natuurlijke cosmetica maakt. Gespecialiseerd in haar- en huidverzorgingsproducten. En Chapito Healing Oil biedt meer dan 25 producten aan, waaronder shampoos, conditioners, haarolie, body butters en huidverzorgingsolie. En anno laulau saniere, want ze worden getest op veiligheid, kwaliteit en effectiviteit, zodat de producten voldoen aan de hoogste standaarden. En weet u, ze staan namelijk voor meer dan alleen een product. Zij bieden hoop en herstel in natuurlijke haarverzorging. De producten komen voort uit gebed en een tekst uit het boek Openbaringen, namelijk Openbaringen 22 vers 2. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de volken. Bezoek ook hun website via www.chapito-healingoil.com. En check ook hun Facebookpage voor meer informatie. Chapito Healing Oil. From our heart to your crown.

Goedemorgen Suriname. Long time no hear, maybe no see. Maar ik ben Tasaki Saidebe, de lieve mama van Eliza Saidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

0: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
1: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: Kerstlullefix, bereid uit kruiden en oliën, uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, Rui! Bij HSDS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik met een sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, als wij zijn weer meer in de acte, joh. Als wat denk je nou niks te doen?
2: En dan,
1: Jij hebt niet dingen aanbesteld, Rui. Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor een dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: Wie are you? Wie are you?
4: Gi ala you blessing yang, yum dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan horo you fesa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. 7963.

0: Het is 8 uur.
1: Luister elke zondagavond tussen 8 en half 9 naar het programma Kingdom Life Movement. Arise, Son and Daughters of God. Via Radio Shalom 94.5. De presentatie ligt in handen van broeder Hes de WhatsApp. Voor meer informatie kunt u bellen naar het nummer 86-21172. Iedere zondagavond. Het programma Kingdom Life Movement. Arise, Son and Daughters of God.
2: Prijs Masra Lobiwang Brangasa Mebar Odi na Alasei ya Ala Brada Alasa Ibriwang di Folaka Boskopo Dizi We Sot Seifu Sranang Ofu Agron Tapu Yude Mebariwang God bless you. A opdracht die met jezi door genade na vu gotek den zonen en dochters Fugado en opo a volk Fugado ai ya den brada angade saf mi. Dat want taki aboskopu die mi echa door genade via ascender voor Radio Shalom. Ade bestem die alle libisma, maar in het bijzonder die de wandi aanvaardt Jezus Christus lek de heiland, verlosser en bevrijder. Lubiwang tide wogo in die awortu, maar versoeko in awortu dat me begi. Hemelse Vader, megi u grantangi dat je tek volledig, volkomen, totaal abra. Grantangi dat je zou gebruiken me ook tot die lekwaan kanaal, lekwaan instrument. Voor contact je doel in en door alibi voor de team voor jou, a volk voor jou en iedereen die zijn artje, die zijn volk aan boskopen voor die de maestra. Grantangi dat hij woord toe, ego en een keer ledig terug. Of hij doet, zou je zijn voor doen in Jezus Christus neem. Amen en amen. Lobiwang. A gemeente, je wordt gebruikt, Lobiwang, door Jezus Christus voor bouw a koninkrijk voor in. Dus a gemeente, Lobiwang, Jezus Christus, je gebruikt a gemeente voor bouw a koninkrijk voor in, door ding verschillende genadegaven en bediening. Dat want taki a gemeente de a middel, ja, die Jezus Christus e gebruik voor bouw na a koninkrijk voor een. Lobiwang tide wat ak abra a middel, want je begrijpt taki a middel belangrijk, a middel de van nodu, maar a middel an a doel, ja. Je begrijpt Lobiwang taki i abra middel van nodu voor bereik a doel. Likva Midevia, zeg maar, ascender voor Radio Shalom. Ja, voor Tja Abra, a woord to you. Ja, toch, want dat opdracht die met je zie. Dan voor wat ik de zonen en dochters voor en opo, a volk voor ai. Dat want dat ascender voor Radio Shalom. Na a middel. En a middel belangrijk. Ja, a middel belangrijk. Maar aan het doel. Ja, het doel nataki door middel voor aboskopu yu ayo opo dan yu kontapa presia. Want wie allemaal die de wederom die de opnieuw geboren lobiwang ude pchin fukado ude zonen en dochters fukado. Maar je begrijpt taki aleri fukolibi in uw bestemming lek zonen en dochters fukado no eji. Want den man anga de uma di kisa tak di abba verantwoordu de verlaga standaard dat je begrijpt taki dat je met de eigen zonen en dochters. Dus if a dona leri je begrijpt taki uno man konta pa presi fu libi in uw bestemming lek zonen en dochters fu kado. Vandaar dat im sabi taki lebi wang if kado verkies you agi you a tak you kisa genade gave dan Ju moest potjes reven, zodat hij kon tot een doel door alibi voor jou. Maar te awani voor jou de basis abra jou, te eigenlijk awani voor jou erigeri dan Jezus Christus normaal kon tot een doel, ik kan taki door alibi voor jou, nangami. Lobiwang, dus begrijp en verstaan taki ascender voor Radio Shalom na een middel voor bereik a doel. Ook toe, je jullie sabi of die nog sabi, met het op Facebook, Lobiwang, en Facebook na een middel voor bereik a doel. Dus Facebook, Lobbywang, Anadul, na Amiddel. Zo, jom saptide taki, a gemeente, de Amiddel, voor Jezus Christus, kom tot een doel. Dat noem taki, voor bouw, a koninkrijk voor eng. En a koninkrijk voor eng, am de zichtbaar, am de merkbaar, in Suriname en Tabagrontapu, en dat na door middel voor a gemeente. Dat noem taki, eva koninkrijk voor Jezus Christus, no de zichtbaar, in Suriname, Tabagrontapu, a kon doordat die den man nanga de uma die effectioneert in die vijfvoudige bediening. Je begrijpt dat a wanif ding de basi abrading dan te de verlaga standaard dat je begrijpt dat dat ding in gebruik a gemeente lekkie middel voor bereik den eigen doelen. Ja, want je begrijpt dat te de verlaga standaard dan de bouw eigen koninkrijk. Ja, ja toch, dit is een lage standaard. Dat want dat hij aan ego moro om awani voor Jezus Christus, maar hij go om de ego wani. Dat want dat hij dan de gebruik aan gemeente ja, als middel voor bouw de eigen koninkrijk. Ja. En je begrijpt, Brangasa, dat hij we kies de verschillende genadegaven, de verschillende bediening, maar om abba gezindheid voor Achees. Ja toch, want voor nabij gezindheid voor Achees, een man handel overeenkomstig awani voor awang, ik kan taki die tek un na in dienst. Ja toch, u kies de verschillende genadegaven, de verschillende bediening, voor bouwen een koninkrijk voor een, maar je begrijpt dat te a standaard verlaag, dan ook dat ego om awani voor uno. Vandaar dat die UI moest oppo, lekker om tje voor gado, ja, lek volk voor Gado. Want Eva koninkrijk voor Jezus Christus, no de zichtbaar, saptide taki, ano de duivel schuld. Want a gemeente die moest de amiddel, chisi alasani, abi alasani de van nodu. Ja, voor a koninkrijk voor Jezus Christus, de zichtbaar. Maar je begrijpt taki, te a gemeente, chis alasani, ab alasani. Maar de man anga de uma de functioneert in de verschillende bediening voor lager standaard of de no one gebruik alasan die den kisi voor bouwen a koninkrijk of voor de middelen dat je begrijpt dat dan ook verkeerd en aan de duivel schuld lobby wang u kies wang volledig pakket u kies wang compleet pakket te eigen om a gemeente dan weet je de verschillende genadegaven de verschillende bediening. Maar je begrijpt dat awanif uno no kan de basi abra uno, want asantaye na emustir uno, zodat hij Jezus Christus e kon tot een doel. En nogmaals, a gemeente na middel. Maar zij psano, door een verlaagde standaard, dan de man anga de uma e gebruik a gemeente als middel voor bouw de eigen koninkrijkje. Dan zei je sino, dat je ziet verschillende koninkrijkjes, want if a man a uma di kisa tak di abba verantwoordu verlaga standaard, dat want taki ane go oma koninkrijk voor Jezus Christus, maar go oma eigen koninkrijkje. En je begrijpt taki door a verlaagde standaard dan de mikte eigen zonen en dochters. Want a leri di eji lebiwang na wederom geborene ano geheim a leri di wederom geborene etisi ego tenanga gehoorzaamheid na a voorganger, ja, a herder. Die na wang apostel, wang profeet, wang bisschop. En a leri dat zorgo taki a koninkrijk voor Jezus Christus no de zichtbaar. A leri dat zorgo taki unomalibilek zonen en dochters lebi wang voor gado in a koninkrijk die Jezus Christus kon sticht en grondvest na recht en gerechtigheid. Want a gemeente moest de middel die Jezus Christus in gebruik, maar door een verlaagde standaard dat de man anga de uma fugado in gebruik a gemeente als middel voor bouwde eigen koninkrijk. Ook al lobby wang in die award toe, dat toch want kan de teme taki dan zoals ma die kan taki in libi langa de egi wani dat de shi. Eigenlijk, als maar die echara woord toe, leki nasawani yato nasafiri nasadenki adatei taki mao meka wortu taki lobiwang want giyunangami dide wederom dide opnieuw geboren u aba wortu fanoudu masaptire taki sondro asantaye a wortu noman kontot leven dus u kan saba wortu lobiwang fu kaf tot kaf dodati u abwang bijbelschool diploma op zak ja maar begrijp en verstand die dit aki voor a woord toe komt dat leven na doro asantaye. Lebiwang, we lezen die dit motto uit Lucas 17 vers 20 na vers 21. En op de vraag der fariseeën wanneer het koninkrijk gods komen zou, antwoordde hij hun en zeide, het koninkrijk gods komt niet zo dat het te berekenen is. Ook zal men niet zeggen, zie hier is het of daar. Want zie, het koninkrijk gods is bij u. Want dat vertaling taki is in u. Lobiwang, je begrijpt taki, Heere Jezus Christus, a konfus sticht en grondvest, a koninkrijk, nanga recht en gerechtigheid. En je begrijpt, Lobiwang, taki, abedangra, ja, de man, of zeg maar, a volk toen. Fusabi, ja toch, pe a koninkrijk de. Want Jezus Christus betak abra a koninkrijk, want dat kon sticht en grondvest. Dat Jezus Christus zegt, je piki ja zo, ja, dat pa vraag voor de fariseeën, ote a koninkrijk e kom, dat Jezus Christus taki a koninkrijk, ane kon zo, taki man berekening. Ja toch, ook zal men niet zeggen, zie hier is het of daar. Jezus Christus taki, het koninkrijk gods is bij u, is in u. Dat want taki, lobiwang, a gemeente, kisa taak, abba verantwoordu, voor zorgu taki, ibriwang die aanvaardt Jezus Christus, uiteindelijk ekolibile kwam ching voor a koninkrijk. En a koninkrijk, we zien dat Jezus Christus taki, anode zo te berekenen. Dat want taki, anodeno een gebouw, ja, anodeno een zaal. A koninkrijk adena you, adena in you. En if a koninkrijk adena you, adena in you, dan am kondefsi na afaswawe libi, afaswawe chousrevi. Dat want taki lebiwang na door middel voor a gemeente, a koninkrijk moest de zichtbaar. Want wie die de wederom die de opnieuw geboren, door middel voor de verschillende bediening om tisa leri voor kolibile kip chin voor a koninkrijk. Maar nu, je begrijpt dat je als standaard verlaag, je toch want te ego om a koninkrijk, dat want dat je na asanta je stel u in staat voor libile kip chin voor a koninkrijk. Want asanta je na een ethic a controle, a leiding, abra, ju nangami, die de wederom die opnieuw geboren. Vandaar dat hij om te zal leren voor kolibile kip chin voor a koninkrijk. Maar nu, door een verlaagde standaard, want a leri die eji, ego te nanga gehoorzaamheid na a voorganger. Ja, die abba leiding, zeg maar, abra a gemeente. Dat wan taki, lobiwang, dan u de beperkt, ja, u de gelimiteerd. Want if a koninkrijk de na you, adena in you, dat want taki ala sei pe you ego a koninkrijk de. Maar nu, je begrijpt taki alleri di eji, di e sorgu taki gehoorzaam a voorganger zolang je libi, sorgu ti de taki de mek de eigen zonen en dochters en de bouw eigen koninkrijkjes. Vandaar dat die lobiwang verdeeldheid de ondero de chifu gado die behoort tot a koninkrijk. Want de nekis aan leri fuko libele kip chifu a koninkrijk. Want if je behoort tot datzelfde koninkrijk, audefsi na uw handel, uw wandel, uw gedrag. Want asanta je lobiwang sapti de taki anestelu wa in staat fudu aroko profeteren, boze geesten uitdrijven, wonderen en tekenen doen. Asanta je eju wa nieuw karakter, eju wa nieuw libi, wekis wa nieuw libi, doro asanta je. Dat wan taki na alibi fu unu, eidefsi taki, we behoort tot datzelfde koninkrijk. Lobiwang, a visie voor a gemeente pekado mikmiklari, a de a koninkrijk en dat na gemeente Mosterdzaad. Dus a visie voor gemeente Mosterdzaad na a koninkrijk. En sapti de tak te ego om a koninkrijk, dan ego wa om genezing, bevrijding, wonderen en tekenen. A koninkrijksleven de ook toe bij. Dus begrijpt hij de verstand die de lobbywang dat hij door een verlaagde standaard dan adjelleki a koninkrijk bestaat uit wonderen en tekenen, ja, mensen genezen, mensen bevrijden. Maar sapti de lobbywang, u ai moest opo, want a koninkrijk adena uno, adena in uno, dat want dat hij door a santaye weer worden getransformeerd en weer de in staat voor Libi, Legipchin, voor een koninkrijk. En hij heeft China uw handel, uw wandel, uw gedrag. Dat we behoort tot datzelfde koninkrijk. En nogmaals, een koninkrijk, Lobiwang. Anodin wan gebouw, anodin wan zaal, adena you, adena in you. En if je behoort tot dat koninkrijk, dan am defshi. If je behoort tot datzelfde koninkrijk, dan had Robi soort ras, soort bevolkingsgroep, na you of me, Lobiwang. Doordat hij Asantae, abba controle, lobiwang, abra uno, in uno, doro uno, da aidefshi, dat hij wie de pchin voor a koninkrijk. En om kisa leren voor kon volwassen, voor kon libelek zonen en dochters in a koninkrijk. Maar door een verlaagde standaard, dan ook dat je libi, lobiwang, lek wan zoon, lek wan dochter, voor wan man, voor wan oma, voor gado. En je begrijpt dat hij. Natuurlijk, hij heeft zie na een gedrag voor jou, na je handel, je wandel, dat hij jou naar een zoon, een dochter, voor zeg maar bisschop A, B of C, of apostel A, B of C, of profeet A, B of C, want te sma is jou, dan de is jou, de is een gedrag voor den door jou. Want je begrijpt dat hij, if hij gehoorzaam denkt, je heel libi langer, uiteindelijk, je hebt een karakter, je hebt een manier voor de Abra. Lobiwang, kolibi, lekip chin voor een koninkrijk. En aboskopo voor het idee, lobiwang, ego Abra a middel. En sapti de taki, a gemeente de a middel voor bereik a doel. A gemeente, lobiwang, an a doel. A gemeente na a middel. Maar door a verlaagde standaard, dat je lekki a gemeente de adul, want de man en de oma gebruik een gemeente voor bouwen de eigen koninkrijkjes. Lobiwang aboskopu naf opo jou ai en je begrijpt dat if je is veroordeeld dan saptire dat je akondo dat je al die tijd jullie biskin fasi al die tijd uno libi lekip chief voor a koninkrijk ja voor kado. Olibile kipchin voor een of andere koninkrijkje, voor wamang, voor umafkado. En a leri dat zorgu taki eenheid no de, lobby no de, vrede no de, want na asantaye estelu in staat, voor libi wan lobby libi, nangamakandra, voor libi in vrede en in eenheid nangamakandra, want asantaye lobby wan. Eju wan nyun karakter, wekis wan nyun karakter, wan nyun maniri, wan nyun libi, doro asanta ye. Maar doro a verlaagde standaard, lobi wang, dat je begrijpt dat de man anga de uma fugado, de voorgangers, die kisa taak, die abba verantwoordu, dat je gebruik wan deel uit dat pakket, te ego om asanta ye. Ja toch, want doordat hij kan profiteren, ik kan drijven boze geesten uit, ik kan doen wonder en teken, dan je denkt dat de a volledig pakket, dat de a compleet pakket. Wel, no yoshitaki, lobiwang, al die tijd, alleri di ji, sorgu taki, uno volledig, uno compleet. Want te ego om a koninkrijk, dan begrijp en verstand taki, a roko de en a libi de ook toe. En door a verlaagde standaard, dan uno mande in staat voor libi alibi, want uno tisa leri voor libi alibi. Want a leri di ji, a gote nanga gehoorzaamheid na a man fugado, a uma fugado, dan u de pchifu a koninkrijk, Maar no man chaus reso, uno man gedrag hoezo. Lobiwa me lezen die etenwa lezen. Lucas 17, vers 20 naar vers 21. En op de vraag der fariseeën wanneer het koninkrijk gods komen zou, antwoordde hij hun en zeide, het koninkrijk gods komt niet zo dat het te berekenen is. Ook zal men niet zeggen, zie hier is het of daar, want zie, het koninkrijk gods is bij u, ja, is in u. No, de man angade uma fugado di kisataak di abba verantwoord toe. Lobiwang, de gebruik bepaalde teksten in die Bijbel, voor je onder controle, dat je met de eigen zonen en dochters, dat je bouwt de eigen koninkrijkje, want if je niet onder controle voor een man, voor een omafgado, wordt je niet geaccepteerd. En dan komt dat de verlaagde standaard, dat je bouwt de eigen koninkrijkjes, want Lubiwang, je begrijpt dat je door een verlaagde standaard, dan een gehoorzaamheid voor jou, ik ga tena, dan zeg maar, a voorganger, ja, a gehoorzaamheid voor jou, egotena, gehoorzaam, a voorganger, en dat de aleri, die wederom geborene etisi. Lobiwang, we gaan nou een traggedeelte voor a Bijbel, want je begrijpt dat de aboskopu ekon, te awortu ekon, dan je begrijpt dat die bonfuru e vierdenschrift veroordeelt, maar je begrijpt, brangasa, om libilek van fiti. Want if je niet libilek van fiti, dat je begrijpt dat de afvermaning ik kon, dat je zelf kan veroordelen. Ja toch, want dat gaat ook aan je toch? Abedienen die abi. Na Jezus Christus die je in. Ja toch? If na Jezus Christus je rokoji. If je de in dienst voor in. Dan heb je dat je abedienen je kies voor in. A genade gave die je abi, lobiwang, je kies voor asanta je. En na gadokario. En if gadokario, dan im libilek fafiti, libilek fafiti. If na gadokario no, uno kalibi fa wani. Dan atrobi if je de in staat voor profiteer en na de accuraat. An atrobi if je de in staat voor begigisma en de ontvang genezing bevrijding. Lobiwang, if na gado kario, if ide in dienst voor gado, doro imam ching, Jesus Christus, dan im libilek fafiti, libilek fafiti. Want te oefen laga standaard, dat want taki, une libilek fafiti, en uno ma libilek fafiti. Dus a enige fasi fa ma libilek fafiti, na te u kong en u de ondro tiri fu asanta ye. Dat want tak de man anga de uma fu gado, die functioneert in een vijfvoudige bediening, dem de onder tiri voor asanta je koko, lebiwang in die award te fukado, Efeze 4, we beginnen vers 1. Akobetaki eenheid en verscheidenheid in de gemeente. Als gevangene in de Heere vermaan ik u dan te wandelen waardig der roeping waarmede gij geroepen zijt. Met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid en elkander in liefde te verdragen, en u te beijveren de eenheid des geestes te bewaren door de band des vredes. Eén lichaam en één geest, gelijk gij ook geroepen zijt in de één hoop uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen. Maar aan een ieder onzer afzonderlijk is de genade gegeven naar de mate waarin Christus haar schenkt. Lubiwan lik van takikba. If you de in dienst voor gado, if na gado take you na in dienst, if you na wan roko man of wan roko uma in dienst voor gado, door imam Jesus Christus, dan begrijp en verstand die de taki, jum libi, lik fafiti, im gedrag you lik fafiti. En a enige fasi fa oma libi lik fafiti, fa oma chausrefi lik fafiti, na doro asanta ye. De sapti de lubiwang, de verschillende genade gaven, de verschillende bediening, nosari fu chausrefi lik fafiti, nosari fu libi lik fafiti. Want te a standaard verlaag, dat want taki, dan uteka adel di estalo in staat fu do aroko, ma atradelu potawan si. Dus no te afermanen e kon, dan yo firisre veroordeel. En vooral lebiwang evi hoogmoedig. Ja toch, want zo'n dienstknecht, dienstmag, doordat hij in staat, zeg maar, voor profiteer, voor drijven boze geesten uit, voor doen wonder en teken, dan de Libische invasie, doordat dat standaard verlaag, dat hoogmoed ik de Abra. Dus nu, te afermaning ik kom, dan al moeilijk die idee, ja, voor eigenlijk corrigeer afas van de Libi, voor eigenlijk bekeerding voor geliebelijk van Fiti. En je begrijpt dat die Lubiwang door alleri dan aman fugado, ja, a uma fugado, die kisa taak, die abba verantwoordu, stellen schrijf zo op dat die noans ma no man do not nangami. Ja, want na mi kisa taak, na mi abba verantwoordu. En na zo ding, ik gedrag ding, na zo ding stel de schrijf op. Dus je begrijpt dat te afermanen en kon dat door lukutaki sumana you. Ja toch? Sumana you ma, sumana you pa, je geestelijke vader, je geestelijke moeder. Suma e koffer you. Sumana you mentor. Wel begrijp en verstaan tide lobiwang dat we allemaal die geboren uit Gado doro eje, ude tjin fu Gado, ude zonen en dochters fu Gado. En je begrijpt, Brangasa, zonen en dochters, Fugado, na de abarech. Ja, want de erfgenamen. Als zoon, Lebiwang, te eitaki, dat hij hoort rekening naar een awani voor appa. Alos voor een zoon, voor de dochter, naar dusa gado taki, die de appa. Ik kan de one zoon, ik kan de one dochter. En je nou een dienstknecht, een dienstmaag. Maar begrijp en verstaan dat je even aan bediening, aan genade gaven, die je chisi, die je abi, je pot centraal, dat want dat je niet gehoorzaam gado leki pa. En te als standaard verlaag, dan je nou maar gehoorzaam gado leki pa. Dus me begrijp dat je bon voor de man aan de oma voor gado. Op moeite naar eigenlijk afasva aboskopu ekadoro. Want al die tijd, de stelde schrijf op, leki sang utaki nadat na wet. Ja, en niemand kan iets beginnen. Wel begrijp en verstand taki, a opdracht naar gotik den zonen en dochters fugado. En if you nou een zoon, nou een dochter fugado, dat aten doro nou voor gehoorzaam gado, leki pa. Want na zonen en dochters, ja, maar gehoorzaam gado die de appa. Maar je begrijpt dat door af een lachde standaard, dat je normaal gehoorzaam gado leki pa. En adefushi, want de bouw, de eigen koninkrijkjes, de mik de eigen zonen en dochters, dat na leren die is die na wederom geborenen toch? Wees je mentor, ja toch, wees je geestelijke vader, geestelijke moeder. En als je nou een geestelijke vader, geestelijke moeder, word je niet geaccepteerd. Dat want dat de zonen en dochters die kiezen taak die abba verantwoord toe, en wanneer de basis abra ding, dat is verlagen standaard. Dat je begrijpt dat de tekapresie, lebiwang, voor asantaye, die de plaatsvervanger voor Jezus Christus, want nadoro asantaye, weet de in staat voor Libi, in die koninkrijk, like zonen en dochters voor Gado. En de kisa taak de abba verantwoord toe voor bouwen naar een koninkrijk, voor mijn zonen en dochters die gado, dan hoe dat ding verlagen standaard dat ik de eigen zonen en dochters en tot daar en niet verder. Dus nooit de eigen om aan volledige waarheid. Je begrijpt dat dan moeite, tap moeite, maar begrijp en verstand dat je, if say je here de true, je abif bekeer je, want you. Lek wan pchi fugado, lek wan zoon, lek wan dochter fugado. A one if you, no kan de basi abra you. Want if Jesus Christus, lebi wan, no be ho rekening, nanga a pa, for you, nanga mi. Want doro Jesus Christus, ude pchi fugado, ude zoon en dochter fugado. we zitak Jezus Christus a ho rekening nanga awani fu apa alosu fu eng bede fudu sagado takiti de apa lebi wan me bari odi a nummer fu mina 86 21 17 2 86 21 17 2. God bless you, God love you, and we love you ook too. Amen and amen.
0: Na mi go laugh first, na mi go still laugh last.
3: Are you ready? Hey.

Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Verdient u minimaal 5000 SAD per maand, bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB, dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse bank DSB, een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0.75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.
2: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
3: Ozone 6 in 1 spray en wij. De multipurpose cleaner die op alles werkt. Tot in de nagemaakt tot school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
4: Is echt een aanrader.
5: Jij moet het ook proberen.
6: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
7: One thing I found, my God will work it out. We'll be jazzed it up a little bit, and so we're gonna do a little different. Y'all ready?